0: Thank you for calling New York. Please wait a moment till someone of our help desk is available.
1: Zeg, zorgen, vriend. Zeg, hey, ik wil het gewoon weten. Of dat je kan luisteren naar Stereo FM, hey. Mannen.

0: Het is 5:00. Dit is het regionale nieuws.
1: De Stedelijke Basisschool Turnhout, de basisschool in de Parkwijk, heeft er een bijzondere laatste schooldag op zitten. Zo werden twee nieuwe groene speelplaatsen ingehuldigd onder het oog van burgemeester Anaf. De school heeft voortaan ook een nieuwe roepnaam, de Parkwijzer. Bezoekers en patiënten van Campus Sint-Elisabeth kunnen niet naast het nieuwe kunstwerk in goede handen kijken. Naast de ingang van het Turnhoutse ziekenhuis staat een nieuw beeldhouwwerk. Twee grote handen die op een sokkel staan. AZ Turnhout heeft op Campus Sint-Elisabeth het nieuwe kunstwerk inmiddels in goede handen ingewijd. En het kledingmerk Stair uit Lille brengt samen met vier Vlaamse organisaties, waaronder de Kempense VZW's To Walk Again uit Herentals en Feest Varken uit Lille, een kledinglijn uit. Op die manier willen ze de organisaties in de kijker zetten en inclusie centraal zetten.

kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: is 6 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: De eerste dag van de NAVO-top zat erop gisteravond en die werd vooral gekleurd door opnieuw heel veel opvallende opmerkingen van de Amerikaanse president Trump. Zo begon hij weer over Groenland, dat het beter zou zijn dat Amerika Groenland controleerde. Hij begon zich ook weer te beklagen dat hij alles alleen moest betalen en dat iedereen meer moest bijdragen, dat Amerika in de steek werd gelaten. Ja, qua sfeer kon het daar allemaal wel tellen. De staking bij brouwerij AB InBev blijft maar duren. Het sociaal overleg tussen vakbonden en directie leverde geen akkoord op. Daardoor blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook vandaag dicht. Het personeel is ontevreden, onder meer over de verhoogde werkdruk. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen muurvast. In Hongarije zijn de publieke radio en televisie op zwart gegaan. Dat heeft de huidige premier Maygar gezegd. Het gaat om zenders die de vorige premier Orbán steunden. Op die zenders is een zwart scherm te zien en klinken excuses voor de leugens uit het verleden. Allemaal zeer opmerkelijk wat daar gebeurt. Het is niet helemaal duidelijk van wie dat bevel komt. Op de luchthaven van de Iraakse stad Najaf is het stoffelijk overschot van Khamenei officieel ontvangen door de Iraakse premier Ali al-Zaidi en andere hooggeplaatste functionarissen. Woensdag vinden de eigenlijke begrafenisceremonies plaats en de kist wordt dan in massale rouwstoet door de straten van de heilige stad gedragen. Afwisselend zon en wolken, 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer met veel zonnetemperaturen tot 32 graden tegen vrijdag.

0: zeg, goeiedag. In Zweden kunnen we van Rock Stereo FM ontvangen?
1: Jeje, dat is mogelijk. Via de smartphone.
0: Oh, maar dat is goed nieuws, hè. Dan moet ik mijn reis niet annuleren. This

0: Het is 7 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: De eerste dag van de NAVO-top zat erop gisteravond en die werd vooral gekleurd door opnieuw heel veel opvallende opmerkingen van de Amerikaanse president Trump. Zo begon hij weer over Groenland, dat het beter zou zijn dat Amerika Groenland controleerde. Hij begon zich ook weer te beklagen dat hij alles alleen moest betalen en dat iedereen meer moest bijdragen, dat Amerika in de steek werd gelaten. Ja, qua sfeer kon het daar allemaal wel tellen. De staking bij brouwerij AB InBev blijft maar duren. Het sociaal overleg tussen vakbonden en directie leverde geen akkoord op. Daardoor blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook vandaag dicht. Het personeel is ontevreden, onder meer over de verhoogde werkdruk. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen muurvast. In Hongarije zijn de publieke radio en televisie op zwart gegaan. Dat heeft de huidige premier Maygar gezegd. Het gaat om zenders die de vorige premier Orbán steunden. Op die zenders is een zwart scherm te zien en klinken excuses voor de leugens uit het verleden. Allemaal zeer opmerkelijk wat daar gebeurt. Het is niet helemaal duidelijk van wie dat bevel komt. Op de luchthaven van de Iraakse stad Najaf is het stoffelijk overschot van Khamenei officieel ontvangen door de Iraakse premier Ali al-Zaidi en andere hooggeplaatste functionarissen. Woensdag vinden de eigenlijke begrafenisceremonies plaats en de kist wordt dan in massale rouwstoet door de straten van de heilige stad gedragen. Afwisselend zon en wolken, 27 graden. De dagen nadien opnieuw volop zomer met veel zonnetemperaturen tot 32 graden tegen vrijdag.

0: trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
3: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
4: Maar ik zal een spotje aan het inspreken voor Dakwerken Hendricks.
3: Wie?
2: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
3: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
2: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
3: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
2: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
5: Ik ga op reis en ik neem mee
6: een Travelite trolley.
7: Of je nu een citytrip plant, op zakenreis gaat of droomt van verre bestemmingen, met een Travelite trolley reis je comfortabel, stijlvol en zorgeloos.
8: Bij Van Tendelo in Lille kies je uit verschillende topmodellen. Airbase, ultralicht, sterk en modern. Dynamic, sportief met veel opbergruimte. Crosslight, duurzaam en gemaakt uit gerecycleerde materialen. En Next, premium aluminium koffers met maximale bescherming.
7: Alle Travelite trolleys zijn uitgerust met soepel rollende dubbele wielen en een TSA-cijferslot voor extra veiligheid.
8: Travelite, slim reizen begint met de juiste koffer.
7: Ontdek de volledige collectie bij Van Tendelo, Rechtestraat 25 in Lille.
8: Daisy, Annick en Jan wensen jullie alvast een fijne reis. Van Tendelo, klaar voor elke bestemming.
9: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
10: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
11: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
9: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store.

Barbecue zonder goede drank? Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw Côte à l'Oz past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij

0: leven voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be. Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
2: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
4: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
2: Onze rommel, hun zorg.
4: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
5: Car Wash Planet bestaat 9 jaar. En dat vieren we samen met u van 7 tot en met 14 juli. Bij elke wasbeurt maakt u kans op fantastische prijzen. We geven 9 waspassen ter waarde van €50 en 9 Protect Coat wasbeurten weg. Elke wassende klant ontvangt een gratis Car Wash Planet geurhanger. Dit is feestweek bij Car Wash Planet. Van 7 tot en met 14 juli, naar aanleiding van het 9-jarig bestaan. Car Wash Planet, Muizenventstraat 4 in Turnhout.
6: Arvobouw Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen. Eén adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk.
7: En op www.arvobouw.be.
8: Het is 8 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
9: Marine Le Pen, boekbeeld van het uiterste rechtse Rassemblement National, doet dan toch een gooi naar het Elysée, het Franse presidentschap. Ze mag meedoen, besliste het Hof van Beroep, maar met een enkel band. Omdat ze naar cassatie trekt, is dat volgens haar niet nodig. Ja, het zal dus er een beetje van afhangen hoe die cassatieberoepen verlopen. Want met een enkel band campagne gaan voeren, dat wordt wel een beetje moeilijk. Door de start van een nieuwe hittegolf zoeken een aantal woonzorgcentra, zoals Terbaken in Denderleeuw, vrijwilligers om het vaste personeel tijdelijk bij te staan. Want tijdens zulke periodes hebben bewoners extra zorg en aandacht nodig. Het woonzorgcentrum schakelt tijdens zomerperiodes ook jobstudenten in, maar ook dan blijft de werkdruk hoog. Altijd problemen dus in deze instellingen. Wikkelhard nieuws voor Onana. De Rode Duivel liep tegen de VS een knieblessure op, dat weet u. Na een vreemde beweging scheurde de middenvelder zijn voorste kruisband. En dat is geen goed nieuws. Einde WK voor Onana, die nog wel bij de selectie blijft. Maar ja, het nieuws zelf vindt hij ook verschrikkelijk. Hij hoopt op een snel herstel. De VS heeft aanvallen uitgevoerd op doelwitten in Iran, meldt het Amerikaanse Central Command. Volgens het Amerikaanse leger zijn de aanvallen een reactie op Iraanse acties tegen 3 commerciële schepen die door de straat van Hormuz voeren. De acties waren een duidelijke schending van het staakt het vuren, klinkt het in een mededeling op X. Intussen meldt de Iraanse staatszender Press TV dat in de zuidelijke havenstad Sirik verschillende explosies te horen zijn. Er zijn nog geen meldingen van slachtoffers of van schade, maar vermoedelijk is Amerika dus terug bezig met aanvallen. We kwamen naar de rechtbank voor gerechtigheid en verantwoording, maar kregen geen van beiden. Dat verklaarde prins Harry, nu hij en 6 anderen hun zaak tegen Associated Newspapers hebben verloren. In 2022 sleepten ze de uitgever van Daily Mail en Mail on Sunday voor de rechter wegens schendingen van de privacy, waaronder afluisteren. De rechtbank wees alle klachten af, omdat de eisers er niet in slaagden hun beschuldigingen te bewijzen. Vandaag zonnig en zeer warm. De temperaturen die lopen op tot zo'n 28 graden. Met de dagen nadien nog meer zomersweer. Met veel zonnetropische temperaturen boven de 30 graden.

0: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
1: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres.
2: Voor de hobbytuinier in hart en nier.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
5: Wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@stereofm.be

Lazar en Een Nacht in Amsterdam, de nieuwe single van de mannen. Ja, die zijn een nachtje uit geweest in Amsterdam en die hebben zich daar serieus geamuseerd en daar plaat over gemaakt. Hey, dat is het aangename aan het werk koppelen zeker, hè?

0: dat is geen brul, hè. Ha, en hier, dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit val ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lump, hè.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.
2: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
3: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
2: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
3: Ramenhal?
2: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
3: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
2: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
3: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
2: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
4: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieur.

11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.

George Michael, ja, dat was die wel. Die was een beetje too funky, vrees ik. 1992. Bruno Mars ook hoort met 24K Magic. En wij bouwen nog even een luchtkasteel met Ed Sheeran, Castle on the Hill. When I was 6 years old, I broke my leg.

Spijtig meneer, je bent niet geslaagd voor de autokeuring. Uw radio kraakt. Dus je kunt niet goed luisteren naar Stereo FM. En daarom moet ik uw auto afkeuren.

0: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
1: Husdakbouw wordt husklus. We blijven sterk in platte daken.
2: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
1: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
2: Of kijk op husklus.be.
1: Husklus. Sterk in platte daken.
2: En nu ook groots in kleine klussen.
0: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV sportklasses en trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekkertrek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
3: Yes!
4: Maxi-keuze.
3: Mini-prijzen.
4: Slimmer shoppen, minder betalen.
3: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
4: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
3: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
4: Waarop wacht je nog?
3: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
4: Maxi-keuze.
3: Mini-prijzen.
4: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
3: En op yes.be.
5: Het is 9 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
6: Marine Le Pen, boekbeeld van het uiterste rechtse Rassemblement National, doet dan toch een gooi naar het Élysée, het Franse presidentschap. Ze mag meedoen, beslist in het Hof van Beroep, maar met een enkel band. Omdat ze naar cassatie trekt, is dat volgens haar niet nodig. Ja, het zal dus er een beetje van afhangen hoe die cassatieberoepen verlopen. Want met een enkel band campagne gaan voeren, dat wordt wel een beetje moeilijk. Door de start van een nieuwe hittegolf zoeken een aantal woonzorgcentra, zoals Ter Baken in Denderleeuw, vrijwilligers om het vaste personeel tijdelijk bij te staan. Want tijdens zulke periodes hebben bewoners extra zorg en aandacht nodig. Het woonzorgcentrum schakelt tijdens zomerperiodes ook jobstudenten in, maar ook dan blijft de werkdruk hoog. Altijd problemen dus in deze instellingen. Wikkelhard nieuws voor Onana. De Rode Duivel liep tegen de VS een knieblessure op, dat weet u. Na een vreemde beweging scheurde de middenvelder zijn voorste kruisband. En dat is geen goed nieuws. Einde WK voor Onana, die nog wel bij de selectie blijft. Maar ja, het nieuws zelf vindt hij ook verschrikkelijk. Hij hoopt op een snel herstel. De VS heeft aanvallen uitgevoerd op doelwitten in Iran, meldt het Amerikaanse Central Command. Volgens het Amerikaanse leger zijn de aanvallen een reactie op Iraanse acties tegen 3 commerciële schepen die door de straat van Hormuz voeren. De acties waren een duidelijke schending van het staakt het vuren, klinkt het in een mededeling op X. Intussen meldt Iraanse staatszender Press TV dat in de zuidelijke havenstad Sirik verschillende explosies te horen zijn. Er zijn nog geen meldingen van slachtoffers of van schade, maar vermoedelijk is Amerika dus terug bezig met aanvallen. We kwamen naar de rechtbank voor gerechtigheid en verantwoording, maar kregen geen van beiden. Dat verklaarde prins Harry, nu hij en 6 anderen hun zaak tegen Associated Newspapers hebben verloren. In 2022 sleepten ze de uitgever van Daily Mail en Mail on Sunday voor de rechter wegens schendingen van de privacy, waaronder afluisteren. De rechtbank wees alle klachten af, omdat de eisers er niet in slaagden hun beschuldigingen te bewijzen. Vandaag zonnig en zeer warm. De temperaturen die lopen op tot zo'n 28 graden. Maar de dagen nadien nog meer zomers weer. Met veel zonnetropische temperaturen boven de 30 graden.

Mike Perry in the Ocean was dat met Shay Martin. Een hele goede morgen allemaal. 9 uur geweest, beste vrienden. Straks onder meer Olivia met Ladida. En ik heb High Tech voor je met CCC. I'm waiting for you, want geduld is een mooie deugd.

0: prijs en ik neem mee...
1: een Travelite trolley.
0: Of je nu een citytrip plant, op zakenreis gaat of droomt van verre bestemmingen... met een Travelite trolley reis je comfortabel, stijlvol en zorgeloos.
1: Bij Van Tendelo in Lille kies je uit verschillende topmodellen. Airbase, ultralicht, sterk en modern. Dynamic, sportief met veel opbergruimte. Crosslight, duurzaam en gemaakt uit gerecycleerde materialen. En Next, premium aluminium koffers met maximale bescherming.
0: Alle Travelite trolleys zijn uitgerust met soepel rollende dubbele wielen... en een TSA-cijferslot voor extra veiligheid.
1: Travelite, slim reizen begint met de juiste koffer.
0: Ontdek de volledige collectie bij Van Tendelo, Rechterstraat 25 in Lille.
1: Daisy, Annick en Jan wensen jullie alvast een fijne reis. Van Tendelo, klaar voor elke bestemming.
2: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
3: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
4: Maar ik zal een spotje aan het inspreken voor Dakwerken Hendricks.
3: Wie?
2: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
5: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
2: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
5: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
2: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
6: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
7: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
8: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
7: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
8: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
7: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.

0: Tom O'Dell, Just Another Love. Alweer een nieuw liefzig. Erasure was er ook bij met Sometimes. En dit is The Baby samen met Roddy Ricch. It is the rockstar, beste vrienden.
1: I pull up, like. How you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up, step in the kitchen.

Weet je, Joor, die wil gaan lopen, die zoekt de nooduitgang. Ja, geen idee waarvoor, maar die wil zo snel mogelijk buiten, dat is wel duidelijk. Reggie was er ook bij met Night and Day. En dit is David Guetta met Lovers on the Sun, samen met Sam Martin. Let's

0: barbecue zonder goede drank?
1: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
2: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
3: Oh, schat, nu is het genoeg.
4: Maar schatje toch.
3: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwaneven Meubelen.
5: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
3: Salon, kast of boxspring.
5: Zwaneven Meubelen heeft het allemaal.
3: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
5: Alles aan echt betaalbare prijzen.
3: En superkwaliteit.
5: Zwaneven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
3: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
5: Zwaneven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
3: Open op zondag, maandag gesloten.
6: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon. De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
1: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
0: Ga je trouwen?
2: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
2: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
2: En ook voor een bijpassend bruidsjuwel. De juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
3: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
4: Eindelijk een job die echt bij me past.
3: Dus je bent echt content?
4: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglaas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
3: Oh, dat is interessant.
4: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
5: Goeie, ons huis kraakt, trekt en piept.
6: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
5: Nee. We bellen Nevenplastics.
6: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
5: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
6: En ramen?
5: Yep, in PVC of aluminium.
6: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
5: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
6: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
7: Het is 10:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
8: Marine Le Pen, boekbeeld van het uiterste rechtse Rassemblement National, doet dan toch een gooi naar het Élysée, het Franse presidentschap. Ze mag meedoen, beslist in het Hof van Beroep, maar met een enkel band. Omdat ze naar cassatie trekt, is dat volgens haar niet nodig. Ja, het zal dus er een beetje van afhangen hoe die cassatieberoepen verlopen. Want met een enkel band campagne gaan voeren, dat wordt wel een beetje moeilijk. Door de start van een nieuwe hittegolf zoeken een aantal woonzorgcentra, zoals Terbaken in Denderleeuw, vrijwilligers om het vaste personeel tijdelijk bij te staan. Want tijdens zulke periodes hebben bewoners extra zorg en aandacht nodig. Het woonzorgcentrum schakelt tijdens zomerperiodes ook jobstudenten in, maar ook dan blijft de werkdruk hoog. Altijd problemen dus in deze instellingen. Wikkelhard nieuws voor Onana. De Rode Duivel liep tegen de VS een knieblessure op, dat weet u. Na een vreemde beweging scheurde de middenvelder zijn voorste kruisband. En dat is geen goed nieuws. Einde WK voor Onana, die nog wel bij de selectie blijft. Maar ja, het nieuws zelf vindt hij ook verschrikkelijk. Hij hoopt op een snel herstel. De VS heeft aanvallen uitgevoerd op doelwitten in Iran, meldt het Amerikaanse Central Command. Volgens het Amerikaanse leger zijn de aanvallen een reactie op Iraanse acties tegen 3 commerciële schepen die door de straat van Hormuz voeren. De acties waren een duidelijke schending van het staakt het vuren, klinkt het in een mededeling op X. Intussen meldt de Iraanse staatszender Press TV dat in de zuidelijke havenstad Sirik verschillende explosies te horen zijn. Er zijn nog geen meldingen van slachtoffers of van schade, maar vermoedelijk is Amerika dus terug bezig met aanvallen. We kwamen naar de rechtbank voor gerechtigheid en verantwoording, maar kregen geen van beiden. Dat verklaarde prins Harry, nu hij en 6 anderen hun zaak tegen Associated Newspapers hebben verloren. In 2022 sleepten ze de uitgever van Daily Mail en Mail on Sunday voor de rechter wegens schendingen van de privacy, waaronder afluisteren. De rechtbank wees alle klachten af, omdat de eisers er niet in slaagden hun beschuldigingen te bewijzen. Vandaag zonnig en zeer warm. De temperaturen die lopen op tot zo'n 28 graden. Maar de dagen nadien nog meer zomers weer. Met veel zon en tropische temperaturen boven de 30 graden.

Goedemorgen. 10 uur geweest, Belle Perez. Que viva la vida chiquita. Fijn dat je hier bent bij Stereo FM met Silver. Ja, Silver, The Foreign Affair. Het was een hitje in 2009.

0: Planet bestaat 9 jaar. En dat vieren we samen met u van 7 tot en met 14 juli. Bij elke wasbeurt maakt u kans op fantastische prijzen. We geven 9 waspassen ter waarde van €50 en 9 Protectcoat wasbeurten weg. Elke wassende klant ontvangt een gratis Car Wash Planet geurhanger. Dit is feestweek bij Car Wash Planet. Van 7 tot en met 14 juli, naar aanleiding van het 9-jarig bestaan. Car Wash Planet. Muizenventstraat 4 in Turnhout.
1: U wil bouwen of verbouwen?
2: Stissus, waar blijven die pannen?
1: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
2: Allee, Stissus, doe eens vlucht, jong!
1: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
2: Stissus, telefoon!
3: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
1: www.dakwerkenstessens.be.
4: Yes!
5: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
5: Slimmer shoppen, minder betalen.
4: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
5: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
4: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
5: Waarop wacht je nog?
4: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
5: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
5: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
4: En op yes.be.
6: Wil je weten wanneer je op Stereo FM weer wat hoort van jouw favoriete artiest? Zoek het op Stereo FM.be.

Thomas Gray en Rumours, het zijn maar roddels, maar soms met grote gevolgen natuurlijk. Juanes hadden we ook met La Camisa Negra. En dit is onze eigen Emma Bale. Emma Baleman heet ze eigenlijk. Balemans, denk ik.

0: maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
2: Kijk eens! Nee, dat is geen brul, hè! Ha, en hier! Dat is degelijk materiaal, hè! En wacht! Hela, doe dat maar eens na, hè! Dat is puur vakmanschap!
0: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
2: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u zeggen. He, ik ben niet lumpen.
0: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
2: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
3: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.

Enieke Muzie, Here Comes the Hot Stepper uit 1995. De Hot Stepper, dat was de meest opvallende figuur in de disco, die ja, de dansvloer een beetje voor zichzelf opeiste. En dat noemden ze dan de Hot Stepper. En we gaan naar 11 uur met King en Somewhere Only We Know.

0: Port Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Welkom bij FloraVie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, FloraVie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
3: FloraVie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
4: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
5: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
4: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
5: Ramenhal?
4: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
5: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
4: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
5: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
4: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
6: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be. Of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
7: Het is 11 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
8: Marine Le Pen, boekbeeld van het uiterste rechtse Rassemblement National, doet dan toch een gooi naar het Élysée, het Franse presidentschap. Ze mag meedoen, besliste het Hof van Beroep, maar met een enkel band. Omdat ze naar cassatie trekt, is dat volgens haar niet nodig. Ja, het zal dus er een beetje van afhangen hoe die cassatieberoepen verlopen, want met een enkel band campagne gaan voeren, dat wordt wel een beetje moeilijk. Door de start van een nieuwe hittegolf zoeken een aantal woonzorgcentra, zoals Ter Baken in Denderleeuw, vrijwilligers om het vaste personeel tijdelijk bij te staan. Want tijdens zulke periodes hebben bewoners extra zorg en aandacht nodig. Het woonzorgcentrum schakelt tijdens zomerperiodes ook jobstudenten in, maar ook dan blijft de werkdruk hoog. Altijd problemen dus in deze instellingen. Wikkelhard nieuws voor Onana. De Rode Duivel liep tegen de VS een knieblessure op, dat weet u. Na een vreemde beweging scheurde de middenvelder zijn voorste kruisband. En dat is geen goed nieuws. Einde WK voor Onana, die nog wel bij de selectie blijft. Maar ja, het nieuws zelf vindt hij ook verschrikkelijk. Hij hoopt op een snel herstel. De VS heeft aanvallen uitgevoerd op doelwitten in Iran, meldt het Amerikaanse Central Command. Volgens het Amerikaanse leger zijn de aanvallen een reactie op Iraanse acties tegen 3 commerciële schepen die door de straat van Hormuz voeren. De acties waren een duidelijke schending van het staakt het vuren, klinkt het in een mededeling op X. Intussen meldt Iraanse staatszender Press TV dat in de zuidelijke havenstad Sirik verschillende explosies te horen zijn. Er zijn nog geen meldingen van slachtoffers of van schade, maar vermoedelijk is Amerika dus terug bezig met aanvallen. We kwamen naar de rechtbank voor gerechtigheid en verantwoording, maar kregen geen van beiden. Dat verklaarde prins Harry, nu hij en 6 anderen hun zaak tegen Associated Newspapers hebben verloren. In 2022 sleepten ze de uitgever van Daily Mail en Mail on Sunday voor de rechter wegens schendingen van de privacy, waaronder afluisteren. De rechtbank wees alle klachten af, omdat de eisers er niet in slaagden hun beschuldigingen te bewijzen. Vandaag zonnig en zeer warm. De temperaturen die lopen op tot zo'n 28 graden. Maar de dagen nadien nog meer zomersweer. Met veel zonnetropische temperaturen boven de 30 graden.

0: prijs en ik neem mee...
1: een Travelite trolley.
0: Of je nu een citytrip plant, op zakenreis gaat of droomt van verre bestemmingen... met een Travelite trolley reis je comfortabel, stijlvol en zorgeloos.
1: Bij Van Tendelo in Lille kies je uit verschillende topmodellen. Airbase, ultralicht, sterk en modern. Dynamic, sportief met veel opbergruimte. Crosslight, duurzaam en gemaakt uit gerecycleerde materialen. En Next, premium aluminium koffers met maximale bescherming.
0: Alle Travelite trolleys zijn uitgerust met soepel rollende dubbele wielen en een TSA-cijferslot voor extra veiligheid.
1: Travelite, slim reizen begint met de juiste koffer.
0: Ontdek de volledige collectie bij Van Tendelo, Rechterstraat 25 in Lille.
1: Daisy, Annick en Jan wensen jullie alvast een fijne reis. Van Tendelo, klaar voor elke bestemming.
2: Oh, schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
0: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
0: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
0: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
0: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
0: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
5: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
6: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro... tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse... en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
7: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.

krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers

0: alles blijft koel.
1: En 's avonds is het gezellig donker.
0: Pure luxe.
1: Walbers Zonneveringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be. En ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
2: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel zo'n zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
3: Arvobouw Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen. Eén adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.

0: en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV sportklasses en trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeijer Trekkertrek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
1: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
2: Eindelijk een job die echt bij me past.
1: Dus je bent echt content?
2: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
1: Oh, dat is interessant.
2: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
4: Yes!
5: Maxi keuze.
4: Mini prijzen.
5: Slimmer shoppen, minder betalen.
4: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
5: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
4: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
5: Waarop wacht je nog?
4: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
5: Maxi keuze.
4: Mini prijzen.
5: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
4: En op yes.be.
6: Het is 12 uur. Dit is het regionale nieuws.
7: De stedelijke basisschool Turnhout, de basisschool in de Parkwijk, heeft er een bijzondere laatste schooldag op zitten. Zo werden 2 nieuwe groene speelplaatsen ingehuldigd onder het oog van burgemeester Anaf. De school heeft voortaan ook een nieuwe roepnaam, de Parkwijzer. Bezoekers en patiënten van Campus Sint-Elisabeth kunnen niet naast het nieuwe kunstwerk in goede handen kijken. Naast de ingang van het Turnhoutse ziekenhuis staat een nieuw beeldhouwwerk. 2 grote handen die op een sokkel staan. AZ Turnhout heeft op Campus Sint-Elisabeth het nieuwe kunstwerk inmiddels in goede handen ingewijd. En het kledingmerk Ster uit Lille brengt samen met 4 Vlaamse organisaties, waaronder de Kempense VZW's To Walk Again uit Herentals en Feest Varken uit Lille, een kledinglijn uit. Op die manier willen ze de organisaties in de kijker zetten en inclusie centraal zetten.

0: Planet bestaat 9 jaar. En dat vieren we samen met u van 7 tot en met 14 juli. Bij elke wasbeurt maakt u kans op fantastische prijzen. We geven 9 waspassen ter waarde van 50 euro en 9 Protectcoat wasbeurten weg. Elke wassende klant ontvangt een gratis Car Wash Planet geurhanger. Dit is feestweek bij Car Wash Planet. Van 7 tot en met 14 juli, naar aanleiding van het 9-jarig bestaan. Car Wash Planet, Muizenventstraat 4 in Turnhout.
1: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
2: Ga je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
2: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
2: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
2: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
3: Oei, ons huis kraakt, trekt en piept.
4: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
3: Nee. We bellen Nevenplastics.
4: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
3: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
4: En ramen?
3: Yep, in PVC of aluminium.
4: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
3: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
4: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.

0: wil bouwen of verbouwen...
1: Stissus, waar blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Allee, Stissus, doe eens voort, jong!
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
1: Stissus, telefoon!
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
5: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
6: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.

0: what y'all thinking?
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
5: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
6: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
7: Maar ik ben een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
6: Wie?
5: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
6: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
5: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
6: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
5: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
8: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekkertrek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
9: Het is 1 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
10: De wapenstilstand tussen de VS en Iran is voorbij. Toch wat Amerikaans president Trump zegt, dat heeft hij daarnet verklaard voor de start van de tweede dag van de NAVO-top in Turkije. Afgelopen nacht viel de VS een 80-tal doelen aan in Iran. Dat reageerde met evenveel tegenaanvallen op Amerikaanse doelwitten in Kuwait en Bahrein. NAVO-baas Rutte noemde de Amerikaanse aanvallen noodzakelijk. Als de wapenstilstand geschonden wordt, moet je krachtig reageren, zei hij. Een zware brand in het appartementsgebouw Blinkeroever in Antwerpen is ontstaan tijdens elektriciteitswerken, zegt het parket. Er werd een waterleiding geraakt en daarop volgde kortsluiting in de brand. Daarbij kwamen 5 vrouwen om. Het parket is een onderzoek gestart naar onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Jongeren tot en met 12 jaar die met Kazoo op zomerkamp gaan, mogen geen gsm of smartphone meenemen. Tot vorig jaar werd het al afgeraden, maar vanaf nu verboden. Volgens Kazoo verstoren gsm's en smartphones het groepsgevoel. Jongeren van 13 jaar mogen smartphones dus wel meenemen, maar tijdens eten en tijdens activiteiten moeten ze hem opzij leggen. In het Franse departement de Savoie is een brandweerman van 22 overleden, terwijl hij bosbanden probeerde te blussen. Het gebeurde in een moeilijk bereikbaar gebied. Hij werd geraakt door een losgekomen stuk rots. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende branden. Ze raken moeilijk onder controle door de hitte en de wind. De Britse scheidsrechter Michael Oliver fluit overmorgen de kwartfinale van onze Rode Duivels tegen Spanje. Hij is 41 en al jaren internationale topref. Als ze bijgelovig mogen zijn, Oliver floot de Duivels al 3 keer en we wonnen daar. Het duel VS-België was bij de Amerikanen trouwens de best bekeken voetbalmatch ooit. Zeker 42 miljoen mensen zagen onze Duivels daar live winnen met 1-4. De weersverwachting dan. Vandaag hier en daar toch wat stapelwolken. Maxima 27 graden in het binnenland. Aan zee iets frisser. In het zuiden wat warmer. Morgen veel zon, plaatselijk 31 graden. Dat is ook vrijdag en in het weekend zo.

Ja, jongens, wat een hele goede plaat was met dat nog eens. Evanescence met Everybody's Fool. En het kwam uit 2004. Zo werd het 1:05. Een hele goede middag allemaal. En welkom in een nieuwe aflevering van 1-4 Radio. Dit is Stereo FM. En heel veel goede platen, ja, dat krijg je van ons, hè. Onder meer zometeen Elok en Kenny Dope met Deep Down. Nu eerst Milk Inc. met Storm.

0: Planet bestaat 9 jaar. En dat vieren we samen met u van 7 tot en met 14 juli. Bij elke wasbeurt maakt u kans op fantastische prijzen. We geven 9 waspassen ter waarde van €50 en 9 Protectcoat wasbeurten weg. Elke wassende klant ontvangt een gratis Car Wash Planet geurhanger. Het is feestweek bij Car Wash Planet. Van 7 tot en met 14 juli, naar aanleiding van het 9-jarig bestaan. Car Wash Planet, Muizenventstraat 4 in Turnhout.
1: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
2: Eindelijk een job die echt bij me past.
1: Dus je bent echt content?
2: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
1: Oh, dat is interessant.
2: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
3: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
5: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
6: Wenst u zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@stereofm.be.

Zo, we zaten nog eens in 2003. Eigenlijk allemaal heel lang geleden. Maar oh, zo een goede plaat. Deze van The Praise Cats met Shine On Me. Back to the 80s, net hiervoor. En dat deden we nog eens met Queen. Another One Bites the Dust. Hier bij jouw radio. Zometeen Crazy Town met Butterfly. Na deze Lost Frequencies en Matthew Cass. Dit is Don't Leave Me Now.

Vanuit de wekelijkse Ultra Top 50 was dit hem nog eens. Terry Swims met Mr. Know It All. En zo werd het ruim 1:30. Jawel, strakjes back to the 90s. En dat doe ik met een nummer van K3. Ja, ze hebben onlangs 48 concerten verkocht in de Afasdom. Dat is het vroegere Sportpaleis. En het was een heel groot succes. Daarom draai ik ze nog eens. Na deze van Martin Solveig met Intoxicated. En ook na de Red Hot Chili Peppers.

0: Arvobouw Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouw. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
2: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
1: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
2: Of kijk op husklus.be.
1: Husklus. Sterk in platte daken.
2: En nu ook groots in kleine klussen.
3: Barbecue zonder goede drank? Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

Back to the 90s dus, met deze van K3, Heya Mama. En de Red Hot Chili Peppers met de Snow Hey Ho uit 2006, net hiervoor. Op naar het tijd zijn en het nieuws van 2 uur doen we nog met Magic System, met Feel the Magic in the Air. En ook nog met Kaigu en Eva Max doen we dat, met Whatever. Tot zometeen.

0: Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: Yes!
3: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
3: Slimmer shoppen, minder betalen.
2: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
3: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
2: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
3: Waarop wacht je nog?
2: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
3: Maxi-keuze.
2: Mini-prijzen.
3: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
2: En op yes.be.
0: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
4: Ik ga op reis en ik neem mee
5: een Travelite trolley.
4: Of je nu een citytrip plant, op zakenreis gaat of droomt van verre bestemmingen, met een Travelite trolley reis je comfortabel, stijlvol en zorgeloos.
5: Bij Van Tendelo in Lille kies je uit verschillende topmodellen. Airbase, ultralicht, sterk en modern. Dynamic, sportief met veel opbergruimte. Crosslight, duurzaam en gemaakt uit gerecycleerde materialen. En Next, premium aluminium koffers met maximale bescherming.
4: Alle Travelite trolleys zijn uitgerust met soepel rollende dubbele wielen en een PSA-cijferslot voor extra veiligheid.
5: Travelite. Slim reizen begint met de juiste koffer.
4: Ontdek de volledige collectie bij Van Tendelo, Rechterstraat 25 in Lille.
5: Daisy, Annick en Jan wensen jullie alvast een fijne reis. Van Tendelo. Klaar voor elke bestemming.
6: Het is 2:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
7: Online betalen wordt veiliger, maar ook trager, dankzij een nieuw actieplan tegen phishing. Zo geldt er binnenkort een maximale limiet van 5000 euro per dag voor overschrijvingen. Wie onverhoopt toch slachtoffer wordt van fraude, zal voortaan sneller worden geholpen door de banken. De verwoestende appartementsbrand op Linkeroever in Antwerpen is ontstaan tijdens elektriciteitswerken, bevestigt het Antwerpse parket. Tijdens de werken werd de waterleiding geraakt en dat leidde tot kortsluiting en de uiteindelijke brand. Bij het drama kwamen 5 vrouwen om. Het parket onderzoekt de zaak formeel als onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Jongeren tot en met 12 jaar die met Cazoo op zomerkamp gaan, moeten hun gsm of smartphone vanaf nu thuis laten. Waar het vorig jaar nog werd afgeraden, geldt er vanaf deze zomer een strikt verbod. Cazoo zegt dat de telefoons het groepsgevoel verstoren op kamp. Voor jongeren vanaf 13 mag de smartphone wel mee, al moet hij tijdens maaltijden en activiteiten opzij. In het Franse departement Savoie is een 22-jarige brandweerman omgekomen tijdens het blussen van een bosbrand. De man werd in moeilijk bereikbaar gebied getroffen door een stuk rots. In het zuiden van Frankrijk woeden momenteel verschillende branden door de hitte en wind moeilijk onder controle te krijgen zijn. De Britse scheidsrechter Michael Oliver leidt overmorgen de kwartfinale van de Rode Duivels tegen Spanje op het WK voetbal. De 41-jarige Oliver bracht de Belgen in het verleden al geluk, want de 3 eerdere interlands die hij floot werden telkens door de Duivels gewonnen. Historische stunt tegen Amerika bleek overigens een gigantisch kijkcijferkanon. Maar liefst 42 miljoen Amerikanen zagen hun team het 1-4 verliezen van de Belgen. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines deelt intussen een speelde steek uit aan de volgende WK-tegenstander. Het officiële Rode Duivels vliegtuig Trident wordt de komende dagen uitsluitend ingezet op vluchten naar Spaanse bestemmingen, zoals Madrid, Barcelona en Malaga. Vanmiddag en vanavond veel zon met aangename maxima rond 27 graden. Morgen schieten de temperaturen de hoogte in met 31 graden. Een tropisch scenario dat ook vrijdag en tijdens het weekend blijft duren.

Felix Jan en Jasmine Thompson. Ain't Nobody Loves Me Better uit 2015. En zo zijn wij begonnen aan het tweede gedeelte van 1-4 Radio. Een hele goede middag en welkom. Je luistert nog steeds naar Stereo FM, jouw radio. Heel veel goede muziek. Robin Schulz en Kiddo zometeen met All We Got. Nu eerst Estelle en Kanye West met American Boy.

0: trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: U wil bouwen of verbouwen?
3: Stissus, waar blijven die pannen?
2: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
3: Allee, Stissus, doe eens verwacht, jong!
2: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken, één adres. Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
3: Stessens, telefoon!
4: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
2: www.dakwerkenstessens.be.
5: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
6: Oh, schat, nu is het genoeg.
7: Maar schatje toch.
6: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
8: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
6: Salon, kast of boxspring.
8: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
6: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
8: Alles aan echt betaalbare prijzen.
6: En superkwaliteit.
8: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
6: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
8: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
6: Open op zondag, maandag gesloten.

2015 met deze van Timmy Trumpet en Savage. Freaks was dat. En Tiffany net hiervoor. Back to the 80s. One hit wonder. Want ze heeft in dat jaar maar één nummer gemaakt. En toen was het al afgelopen. Maar wel een hele goede plaat. I Think We're Alone Now. Dus net hiervoor. Zometeen Lee K. Lee met I Follow Rivers. Heerlijke hit. Na deze Milo met The First Day of My Life.

Wekelijkse Ultra Top 50. Deze van Shakira, de nieuwe hit. Die Die tot ruim 2:30 hier bij jouw radio op 106.8 en 107.5. Strakjes Back to the 90s met Marco Borsato. Zijn eerste hit waar hij mee doorbrak en met heel veel succes. Dat alles na deze Armin van Buuren met Another You en ook na de Black Eyed Peas.

0: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Kijk eens! Nee, dat is geen brul, hè! Ha, en hier... Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
0: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
3: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet lomp, hè.
0: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
3: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is de afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
4: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.

Back to the 90s dus, met Marco Borsato. De meeste dromen zijn bedrog en hij heeft nog steeds gelijk. Net hiervoor de Black Eyed Peas met Don't Funk With My Heart uit 2000.

2005. We gaan stilaan naar het tijd zijn en het nieuws van 3 uur. En dat doen we nog met de Freemasons en Sophie Elias Baxter met Heartbreak Make Me a Dancer. En ook nog met Ariana Grande doen we dat met No Tears Left to Cry. Tot zometeen.

0: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon. De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
5: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
6: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekkertrek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
0: Het is 3 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
7: Online betalen wordt veiliger binnenkort, maar ook trager. Zo kan je binnenkort maximaal 5000 euro per dag overschrijven. Dat is een van de maatregelen in een nieuw actieplan tegen phishing. Minister van Consumentenbescherming Beenders zegt dat het zoveel veiliger zal worden. Je kan dan eventueel nog ingrijpen als het nodig is, als er wat vertraging op zit. Wie toch een dossier moet opstarten voor fraude zal ook sneller worden geholpen door de banken. In Haren in Brussel staat de grote loods van een recyclagebedrijf in de fik. Er hangt een dikke zwarte rookpluim die je van ver kan zien. Bedrijven in de buurt zijn ontruimd en er is ook hinder voor de treinen. Eén iemand ademde te veel rook in en ligt in het ziekenhuis. De brand is intussen wel onder controle. In de Ronde van Frankrijk is het vandaag mogelijk een eerste keer aan de sprinters. De vijfde etappe is er een van bijna 160 kilometer, grotendeels vlak. Timmerlier hoopt op een kans op winst. De Noor Troyen rijdt in de gele leiderstrui. De Deen Mats Pedersen draagt de groene sprinterstrui. Vanmiddag en vanavond veel zon, soms wat stapelwolken, 27 graden, aan zee iets frisser. In het zuiden nog wat warmer, morgen veel zon en plaatselijk 31 graden.

muziek was dat van Avicii. En eigenlijk altijd goed om dit derde, meteen ook laatste gedeelte van 1-4 Radio mee te beginnen. Wake Me Up was dat uit 2013 tot 6 minuten over 3. Een hele goede middag en welkom bij jouw radio dus. Dit is Stereo FM. Muziek zometeen van Purple Disco Machine en Duke Dumont en Nothing But Thieves, Something On My Mind. Dat na deze Katy Perry met Teenage Dream.

0: Gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
1: Eindelijk een job die echt bij me past.
0: Dus je bent echt content?
1: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglaas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
0: Oh, dat is interessant.
1: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
2: Barbecue zonder goede drank?
3: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
4: Car Wash Planet bestaat 9 jaar. En dat vieren we samen met u van 7 tot en met 14 juli. Bij elke wasbeurt maakt u kans op fantastische prijzen. We geven 9 waspassen ter waarde van €50 en 9 Protect Coat wasbeurten weg. Elke wassende klant ontvangt een gratis Car Wash Planet geurhanger. Dit is feestweek bij Car Wash Planet. Van 7 tot en met 14 juli, naar aanleiding van het 9-jarig bestaan. Car Wash Planet, Muizenventstraat 4 in Turnhout.
5: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
6: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
7: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
8: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
6: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store.

Stereo FM, jouw radio, met deze nog eens van Neo, Closer was dat. En Gloria Estefan met Bad Boy, Back to the 80s dus, net hiervoor bij jouw radio. Een hele goede middag en fijn dat jullie erbij zijn, beste vrienden. Ik heb nog heel wat goeds voor je in petto. Onder meer Chris Brown zometeen met Don't Wake Me Up, na deze Coldplay en Little Sims en Burna Boy met We Pray.

wekelijkse Ultra Top 50. Dat weet je. Deze nog eens van Offenbach. Dat waren ze met Miles Away. En zo werd het 3:58 op deze woensdagmiddag 8 juli 2026. Hè. Met strakjes The Scorpions uit de 90s. Na deze van Gabriella Chilmi met Sweet About Me. En ook na Maroon 5.

0: als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik ben een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
5: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
6: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres,
7: voor de hobbytuinier in hart en nieren.

Ja, Here I Am, When You Sent Me an Angel. Heerlijke hit was het van The Scorpions, Back to the 90s dus. En Maroon 5 met This Love uit 2004, net hiervoor. Op naar het tijd zijn in het nieuws van 4 uur. En dat doen we nog met Demi Lovato, met Let It Go. En ook nog met Doja Cat, met Say So. Maak er nog een hele fijne woensdagmiddag van.

0: van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekker Trek Poppel.
1: Ah, oh schat, nu is het genoeg.
2: Maar schatje toch.
1: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwaneveen Meubelen.
3: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
1: Salon, kast of boxspring.
3: Zwaneveen Meubelen heeft het allemaal.
1: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
3: Alles aan echt betaalbare prijzen.
1: En superkwaliteit.
3: Zwaneveen Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
1: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
3: Zwaneveen Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
1: Open op zondag, maandag gesloten.
4: Yes!
5: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
5: Slimmer shoppen, minder betalen.
4: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
5: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
4: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
5: Waarop wacht je nog?
4: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
5: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
5: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
4: En op yes.be.
6: Het is 4 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
7: Bij schokdemperfabrikant Tenneco in Sint-Truiden staan 120 jobs op de helling. Dat hebben de vakbonden gezegd na een bijzondere ondernemingsraad binnen het bedrijf. Om nauwe ontslagen te vermijden biedt de directie een premie aan voor personeelsleden die vrijwillig vertrekken. De bedrijfsleiding wil tegen midden augustus volledige duidelijkheid hebben over het aantal vertrekkers. Bij Tenneco in Sint-Truiden werken in totaal 800 mensen. In het Spaanse Pamplona zijn vandaag opnieuw 3 gewonden gevallen tijdens het traditionele stierenrennen. Het is de tweede dag van het wereldberoemde en omstreden jaarlijkse festival, waarbij 6 stieren door de smalle straten achter honderden lopers aanjagen. Gisteren raakte er tijdens de openingsronde ook al 5 mensen gewond. De gevaarlijke traditie eiste de afgelopen 100 jaar al 16 doden. Je zou je kunnen afvragen waarom dit soort tradities nog blijven doorgaan. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een persmoment gegeven met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte. Een van de meest opvallende uitspraken: Trump heeft zijn minister van Financiën Scott Bessent de opdracht gegeven om alle handel met Spanje op te schorten. Hij noemt het land een verschrikkelijke partner in de NAVO. Kijk maar hoe ze terug zullen komen. Het zal terugkomen lopen zijn. Ze behandelden Mark Rutte verschrikkelijk. Al dus nog Trump. Maar Trump kan niet zomaar de handel opheffen. Hij kan als president wel invoerheffingen of andere handelsmaatregelen opleggen aan producten uit Spanje, maar een volledige opschorting van de handelsrelatie is juridisch en economisch veel ingewikkelder. Het is duidelijk dat Trump wel eens waar graag herrie schopt. In de ronde van Frankrijk is het vandaag in de 5e etappe wellicht de allereerste keer aan de sprinters. De rit is 160 kilometer lang en voert het peloton over een grotendeels vlak parcours. Onze landgenoot Jasper Philipsen hoopt alvast vurig op een kans in de massaspurt. De Noor Torstein Trien startte straks opnieuw in de gele leiderstrui, terwijl de Deen Mats Pedersen de groene puntentrui verdedigt. Veel zon, hier en daar enkele stapelwolken. Maxima 27 graden aan de kust, traditiegetrouw een paar graden frisser. Morgen wordt het zo'n 31 graden. Nog een pak warmer en ook vrijdag en tijdens het weekend volop zomer met 34 graden.

0: Arendonk, algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: Ga je trouwen?
2: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
2: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
2: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
3: Goeiejoei, ons huis kraakt, trekt en piept.
4: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
3: Nee. We bellen Nevenplastics.
4: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
3: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
4: En ramen?
3: Yep, in PVC of aluminium.
4: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
3: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
4: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
5: Ik ga op reis en ik neem mee
6: een Travelite trolley.
5: Of je nu een citytrip plant, op zakenreis gaat of droomt van verre bestemmingen, met een Travelite trolley reis je comfortabel, stijlvol en zorgeloos.
6: Bij Van Tendelo in Lille kies je uit verschillende topmodellen. Airbase, ultralicht, sterk en modern. Dynamic, sportief met veel opbergen. Bergruimte. Crosslight. Duurzaam en gemaakt uit gerecycleerde materialen. En Next. Premium aluminium koffers met maximale bescherming.
5: Alle Travelite trolleys zijn uitgerust met soepel rollende dubbele wielen. En een TSA-cijferslot voor extra veiligheid.
6: Travelite. Slim reizen begint met de juiste koffer.
5: Ontdek de volledige collectie bij Van Tendelo. Rechterstraat 25 in Lille.
6: Daisy, Annick en Jan wensen jullie alvast een fijne reis. Van Tendelo. Klaar voor elke bestemming. Thank you.

0: Porsche Planet bestaat 9 jaar. En dat vieren we samen met u van 7 tot en met 14 juli. Bij elke wasbeurt maakt u kans op fantastische prijzen. We geven 9 waspassen ter waarde van 50 euro en 9 Protect Coat wasbeurten weg. Elke wassende klant ontvangt een gratis Car Wash Planet geurhanger. Dit is feestweek bij Car Wash Planet. Van 7 tot en met 14 juli, naar aanleiding van het 9-jarig bestaan. Car Wash Planet, Muizenventstraat 4 in Turnhout.
1: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
2: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
3: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtse Steenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
4: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelver. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic, klaar voor elke zomer.

0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon. De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
1: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
2: Hé, hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè. Daar heffen we het glas op.
3: Eindelijk een job die echt bij me past.
2: Dus je bent echt content?
3: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglaas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
2: Oh, dat is interessant.
3: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
6: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
5: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
6: Of kijk op husklus.be.
5: Husklus, sterk in platte daken.
6: En nu ook groots in kleine klussen.
7: Het is 5:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
8: Bij schokdemperfabrikant Tenneco in Sint-Truiden staan 120 jobs op de helling. Dat hebben de vakbonden gezegd na een bijzondere ondernemingsraad binnen het bedrijf. Om naakt ontslagen te vermijden biedt de directie een premie aan voor personeelsleden die vrijwillig vertrekken. De bedrijfsleiding wil tegen midden augustus volledige duidelijkheid hebben over het aantal vertrekkers. Bij Tenneco in Sint-Truiden werken in totaal 800 mensen. In het Spaanse Pamplona zijn vandaag opnieuw 3 gewonden gevallen tijdens het traditionele stierenrennen. Het is de tweede dag van het wereldberoemde en omstreden jaarlijkse festival, waarbij 6 stieren door de smalle straten achter honderden lopers aanjagen. Gisteren raakte er tijdens de openingsronde ook al 5 mensen gewond. De gevaarlijke traditie eiste de afgelopen 100 jaar al 16 doden. Je zou je kunnen afvragen waarom dit soort tradities nog blijven doorgaan. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een persmoment gegeven met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte. Een van de meest opvallende uitspraken: Trump heeft zijn minister van Financiën Scott Bessent de opdracht gegeven om alle handel met Spanje op te schorten. Hij noemt het land een verschrikkelijke partner in de NAVO. Kijk maar hoe ze terug zullen komen. Het zal terugkomen lopen zijn. Ze behandelden Mark Rutte verschrikkelijk, al dus nog Trump. Maar Trump kan niet zomaar de handel opheffen. Hij kan als president wel invoerheffingen of andere handelsmaatregelen opleggen aan producten uit Spanje, maar een volledige opschorting van de handelsrelatie is juridisch en economisch veel ingewikkelder. Het is duidelijk dat Trump weliswaar graag herrie schopt. In de ronde van Frankrijk is het vandaag in de 5e etappe wellicht de allereerste keer aan de sprinters. De rit is 160 kilometer lang en voert het peloton over een grotendeels vlak parcours. Onze landgenoot Jasper Philipsen hoopt alvast vurig op een kans in de massaspurt. De Noor Torstein Trien startte straks opnieuw in de gele leiderstrui, terwijl de Deen Mats Pedersen de groene puntentrui verdedigt. Veel zon, hier en daar enkele stapelwolken, maxima 27 graden. Aan de kust traditiegetrouw een paar graden frisser. Morgen wordt het zo'n 31 graden. Nog een pak warmer en ook vrijdag en tijdens het weekend volop zomer met 34 graden.

0: waar je het meeste wind vangt. Daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
5: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
6: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken, inclusief frisdranken of alcoholische dranken, zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord, van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
7: Ahoy matrozen, we hebben de radio gekaapt en op internet gezet.
8: Kapitein, streaming, dat bestaat al.
7: Dan kaap ik wel een wifi-wachtwoord.
9: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu ook te beluisteren op internet via

0: dat is geen brul, hè. Ha, en hier, dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Casterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lump, hè.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
2: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
3: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
2: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Casterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Casterlee voor consistente kwaliteit.

0: Yes!
1: Maxi-keuze.
0: Mini-prijzen.
1: Slimmer shoppen, minder betalen.
0: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
1: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
0: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
1: Waarop wacht je nog?
0: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
1: Maxi-keuze.
0: Mini-prijzen.
1: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
0: En op yes.be.
2: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
3: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
2: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
3: Ramenhal?
2: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
3: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
2: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
3: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
2: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
4: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
5: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
6: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
5: Walbers, wat?
6: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
5: Dus geen eten living meer?
6: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
7: U wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@stereofm.be.
8: Het is 6 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
9: De hitte heeft harder toegeslagen in ons land dan gedacht, blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Daaruit blijkt dat er tijdens de hittegolf zo'n 1747 overlijdens meer waren dan normaal, met één afgetekende uitschieter. Opvallend, Wallonië werd harder getroffen dan Vlaanderen. Hoe dat komt is onduidelijk. In dierenpark Pairidaisa zijn twee schadelijke soorten kevers gevonden, melden het park en het Federaal Voedselagentschap. Het gaat om exotische schorskevers die hier niet thuis horen en die onze planten en bomen kapot kunnen maken. Ze hebben de quarantaineperiode die nieuwe planten en bomen in het park door moeten overleefd. Pairidaisa en het FAVV gaan voortaan extra controleren. Evenementen over heel het land passen zich aan de match van de Rode Duivels. Die spelen nu vrijdag de kwartfinale van het WK voetbal om 9 uur 's avonds. En dus pal in het avondprogramma van de festivals. In Leuven gaan ze het stadsfestival Beleuvenissen zelfs even stilleggen. Ook op het Cactusfestival in Brugge stopt de muziek tijdens de match. Over en out voor Elise Mertens op Wimbledon. Helaas, ze werd in de kwartfinale naar huis gespeeld door de Tsjechische Linda Noskova, de nummer 9 op de wereldranglijst. Mertens zelf staat 25e. In twee sets, 6-3 en 7-5. Het was de eerste keer ooit dat Mertens in de kwartfinale was geraakt op Wimbledon. Veel zon, hier en daar toch wat wolken. Maxima 27 graden, aan zee iets frisser. Morgen veel zon en nog wat warmer bij 31 graden. Ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomeren met temperaturen boven de 30 graden.

0: Kiss Planet bestaat 9 jaar. En dat vieren we samen met u van 7 tot en met 14 juli. Bij elke wasbeurt maakt u kans op fantastische prijzen. We geven 9 waspassen ter waarde van €50 en 9 Protect Coat wasbeurten weg. Elke wassende klant ontvangt een gratis Car Wash Planet geurhanger. Dit is feestweek bij Car Wash Planet. Van 7 tot en met 14 juli, naar aanleiding van het 9-jarig bestaan. Car Wash Planet, Muizenventstraat 4, in Turnhout.
1: Oh, schat, nu is het genoeg.
2: Maar schatje toch.
1: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwaneven Meubelen.
3: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
1: Salon, kast of boxspring.
3: Zwaneven Meubelen heeft het allemaal.
1: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
3: Alles aan echt betaalbare prijzen.
1: En superkwaliteit.
3: Zwaneven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
1: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
3: Zwaneven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
1: Open op zondag, maandag gesloten.
4: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
5: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
4: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
5: Of kijk op husklus.be.
4: Husklus. Sterk in platte daken.
5: En nu ook groots in kleine klussen.
6: Wil je weten wanneer je op Stereo FM weer wat hoort van jouw favoriete artiest? Zoek het op stereofm.be.

0: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
1: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout. Jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment. Direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen. Zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo. Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
2: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
3: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
4: Arvobouw Arendonk, algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk, dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk, snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk, uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw, Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.

0: Sie Stereotypset, zo, alleen voorspelbaar, een stereotyp zo, hè?
1: Oh nee, ik ben een stereotype. Ik vind de muziek van vroeger goed en ik luister altijd naar Stereo FM. Dus

0: je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Goeie, ons huis kraakt, trekt en piept.
3: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
2: Nee. We bellen Nevenplastics.
3: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
2: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
3: En ramen?
2: Yep, in PVC of aluminium.
3: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
2: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
3: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be. Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
4: Eindelijk een job die echt bij me past.
3: Dus je bent echt content?
4: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
3: Oh, dat is interessant.
4: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
5: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekkertrek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
6: Het is 7 uur. Dit is het regionale nieuws.
7: Tijdens het openbaar onderzoek dat georganiseerd werd naar het Lommekenhof als nieuwe straatnaam in Turnhout werd geen enkel bezwaar ingediend. Lommekenhof wordt daardoor definitief de straatnaam voor een nieuwe doorsteek tussen Korte Gasthuisstraat en de Driesestraat. De gemeenteraad van Turnhout heeft het licht op groen gezet om intern energiedelen mogelijk te maken tussen de stad Turnhout en zorggroep Orion. Verschillende stadsgebouwen in Turnhout zijn voorzien van zonnepanelen. De stad Turnhout wil zoveel mogelijk van zijn zelfgeproduceerde stroom door zonnepanelen zelf verbruiken. Dat kan door deze instant ter plaatse te gebruiken en door stroomoverschotten te delen in plaats van te injecteren op het net, zegt de stad. Het delen van overschotten wordt energiedelen genoemd en kan zowel met andere locaties en andere organisaties. De verkeersfilter in de Bergstraat in Oud-Turnhout verdwijnt op termijn, maar pas wanneer er een alternatieve proefopstelling is uitgewerkt, heeft het Schepencollege beslist na een evaluatie van de tijdelijke maatregel die nu ongeveer 6 maanden van kracht is.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: Ik ga op reis en ik neem mee...
3: een Travelite trolley.
2: Of je nu een citytrip plant, op zakenreis gaat of droomt van verre bestemmingen... met een Travelite trolley reis je comfortabel, stijlvol en zorgeloos.
3: Bij Van Tendelo in Lille kies je uit verschillende topmodellen. Airbase, ultralicht, sterk en modern. Dynamic, sportief met veel opbergruimte. Crosslight, duurzaam en gemaakt uit gerecycleerde materialen. En Next, premium aluminium koffers met maximale bescherming.
2: Alle Travelite trolleys zijn uitgerust met soepel rollende dubbele wielen en een TSA-cijferslot voor extra veiligheid.
3: Travelite. Slim reizen begint met de juiste koffer.
2: Ontdek de volledige collectie bij Van Tendelo, Rechtestraat 25 in Lille.
3: Daisy, Annick en Jan wensen jullie alvast een fijne reis. Van Tendelo. Klaar voor elke bestemming.
4: Car Wash Planet bestaat 9 jaar. En dat vieren we samen met u van 7 tot en met 14 juli. Bij elke wasbeurt maakt u kans op fantastische prijzen. We geven 9 waspassen ter waarde van €50 en 9 Protect Coat wasbeurten weg. Elke wassende klant ontvangt een gratis Car Wash Planet geurhanger. Dit is feestweek bij Car Wash Planet. Van 7 tot en met 14 juli, naar aanleiding van het 9-jarig bestaan. Car Wash Planet, Muizenventstraat 4 in Turnhout.
5: Bij Koninklijk Decreet beveel ik vanaf heden zal radio ook via internet te beluisteren zijn.
6: Maar majesteit, dat bestaat al jaren.
5: Dan decreet ik dat ik modern ben.
7: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu ook te beluisteren op internet.
8: Via onze website,
7: de app

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minute voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: U wil bouwen of verbouwen?
2: Stissers, waar blijven die pannen?
1: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
2: Allee, Stissers, doe eens vlucht, jong!
1: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
2: Stissers, telefoon!
3: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
1: www.dakwerkenstessens.be.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.

0: Zeg je ook hoeveel ijsblokjes hebben we nog?
1: Ik denk toch een kilo alvast.
0: Oei, dat moeten we erbij bestellen, hè? In de zomer wil ik genieten van veel cocktails, hè? Terwijl ik aan het luisteren ben als Trio FM.

0: en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV sportklasses en trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeijer Trekkertrek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be. Of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
5: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
6: Het is 8 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
7: Zeer veel commentaar met het feit dat de federale overheid niet goed voorbereid was op de hittegolf. En dat moet beter bij komende hittegolven. Dat vinden de ministers van Volksgezondheid in ons land. En daarmee leggen ze de bal in het kamp van binnenlandminister Quintin. Want dit gaat verder dan puur volksgezondheid, aldus minister Van den Broeke. Tijdens de vorige hittegolf konden de spoeddiensten de toestroom niet weer aan. 1747 Belgen zijn door de hitte gestorven. Er komen vannacht nieuwe zware aanvallen op de Iraanse hoofdstad Teheran. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op de NAVO-top in Ankara, Turkije. Afgelopen nacht viel de VS ook al een 80-tal doelwitten aan in Iran. Voor Trump is het staakt het vuren met Iran voorbij. De Nederlander Olaf Kooi heeft de vijfde rit in de Tour gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Het is trouwens de eerste keer dat hij meerijdt. Meteen al een overwinning in de eerste rit voor de sprinters. De Duitser Max Kanter werd tweede. Onze landgenoot Tim Merlier eindigde derde. En de Noor Thorstein Trajen houdt het geel. De zon blijft nog even doorschijnen. De temperaturen, 26 graden. Morgen veel zon, nog wat warmer, 30 tot 31 graden. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer met ruim 32 graden overdag.

0: zat neust genoeg.
1: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 107. In Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
4: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
5: Ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
4: Wie?
3: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
4: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
3: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
4: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
3: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
6: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
7: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
8: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
9: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
7: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store. Download

0: Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouw. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energie bouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen. Eén adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
2: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
3: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
2: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
3: Ramenhal?
2: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
3: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
2: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
3: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens dat. Handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
2: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

Bonjour, chers amis du Stereo FM. Het is ongelooflijk, hè? Ik heb speciale de Nederlands geleerd om te verstaan wat ze allemaal verkondigen op Stereo FM. En ik zing ook veel mee, hè? Maar daarvoor moet ik nog de Engels leren.

0: blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Huskus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus, sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
0: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekkertrek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
2: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
3: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
2: Walbers? Wat?
3: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rondluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
2: Dus geen een hete living meer?
3: Juist. Alles blijft cool.
4: En s'avonds is het gezellig donker.
3: Pure luxe.
4: Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
5: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
6: Het is 9 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
7: Het Nationaal Crisiscentrum moet beter voorbereid zijn op komende hittegolven, vinden de ministers van Volksgezondheid van ons land. Daarmee leggen ze de bal in het kamp van binnenlandminister Kenten. Want dit gaat verder dan puur volksgezondheid, aldus Van den Broeke. Tijdens de vorige hittegolf konden de spoeddiensten de toestroom niet slikken. 1747 Belgen zijn ook door de hitte overleden. In het noorden van Frankrijk is een Belg van 43 om het leven gekomen. De man had net zijn 2 zonen uit het water gered, maar kreeg dan een hartaanval. De brandweer kon hem nog reanimeren, maar de man is later overleden in het ziekenhuis. De Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e rit in de Tour gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Dus trouwens de eerste keer dat hij meerijdt en meteen al een overwinning in de 1e rit voor de sprinters boekt. De Duitser Max Kanta werd 2e en onze landgenoot Tim Merlier eindigde 3e. De Noor Torstein Trajen behoudt het geel. De zon schijnt nog wel even en de temperaturen die zitten rond 5 à 26 graden tot 1 uur of 10. Morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden. Vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer met zo'n 33 graden overdag.

Belangrijke mededeling. Geen enkel radiotoestel kan je afstellen op twee radio's tegelijkertijd. Dus voor Stereo FM moet je kiezen tussen ofwel 106.8 ofwel 107.5. Don't tell me.

0: itu.
1: Het is 10:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
2: Het Nationaal Crisiscentrum moet beter voorbereid zijn op komende hittegolven, vinden de ministers van Volksgezondheid van ons land. Daarmee leggen ze de bal in het kamp van binnenlandminister Kenten. Maar dit gaat verder dan puur volksgezondheid, aldus Van den Broeke. Tijdens de vorige hittegolf konden de spoeddiensten de toestroom niet slikken. 1747 Belgen zijn ook door de hitte overleden. In het noorden van Frankrijk is een Belg van 43 om het leven gekomen. De man had net zijn twee zonen uit het water gered, maar kreeg dan een hartaanval. De brandweer kon hem nog reanimeren, maar de man is later overleden in het ziekenhuis. De Nederlander Olaf Kooi heeft de vijfde rit in de Tour gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Het is trouwens de eerste keer dat hij meerijdt en meteen al een overwinning in de eerste rit voor de sprinters boekt. De Duitser Max Kanter werd tweede en onze landgenoot Tim Merlier eindigde derde. De Noor Torstein Trajen behoudt het geel. De zon schijnt nog wel even en de temperaturen die zitten rond 5 à 26 graden tot een uur of 10. Morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden. Vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer met zo'n 33 graden overdag.

0: Het is 11 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: De razendpopulaire squishy dumplings. Dat zijn zachte gekleurde stressballetjes die viraal gaan op social media kunnen giftig zijn. Dat blijkt uit labotesten van VTM Nieuws en HLN. Toxicoloog Jan Tietgat onderzocht het speelgoed en ontdekte gevaarlijke chemische stoffen. Hij raadt ouders aan om alert te zijn. Stop het niet in je mond. Als zo'n dumpling ook te hard naar chemische stoffen stinkt, dan gooi je het ding best meteen weg. De NAVO-top in het Turkse Ankara is gisteravond afgelopen. Premier Bardewever reageert verbaasd op de felle uithalen van de Amerikaanse president Trump. Trump beschuldigt de bondgenoten ervan de Verenigde Staten in de steek te laten in het conflict met Iran. Opmerkelijk is dat Trump een passage in een slottekst liet opnemen die eist dat Iran de straat van Hormuz opent, hoewel Iran geen NAVO-lid is. Sociale onrust op de luchthaven van Charleroi. De christelijke vakbond dreigt met een staking uit onvrede met strengere sancties bij langdurig ziekteverzuim. Op Brussels Airport is de stakingsdreiging bij poetsbedrijf Alizia daarentegen van de baan. Maar wel starten vanaf vandaag grote weghinder richting Zaventem. Door dringende werkzaamheden aan de Brusselse ring is de normale invalsweg afgesloten en moet al het verkeer een lokale omleiding volgen. Dat gaat dus zorgen voor de nodige hinder en vertraging. Vandaag een snikhete zomerdag met veel zon en temperaturen tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het wat koeler bij 27 graden. De dagen daarna tropisch warm met in het weekend mogelijk 33 graden in het binnenland.

0: moet met z'n tweeën 40 appels, 20 peren en 100 aardbeien verdelen. Wat krijg je dan?
1: Oh, dat is gemakkelijk, hè? Buikpijn, hè? Dan kun je veel beter naar Stereo FM luisteren.

30 dagen in juli. Plus 31 dagen in augustus. Ah, dat is de zomervakantie van dit jaar, hè.